0: This was the cover of the day from Brazil, Baobás with Spooky. Okay, if you were not hot, now you are.
1: Hollywood Smile met haar nieuw dienstencentrum en wel aan de Kenkayustraat nummer 22 te Latour. Wij behandelen op de juiste manier uw geel of bruin geworden tanden. Maar wij plaatsen ook op professionele manier gezondheidsbeugels. Verwijderen tandplak en tandsteen, het witmaken van uw gebit en het maken van een prothese. Hollywood Smile.
2: Claro que sí. Vamos a ver, tenemos la primera llamada. ¡Aló!